vooral ook nog weer wel eens vriend in die arkeid van me. Zet voor je nacht, ga je arkeid van me. Zet voor je nacht, ga je.